0: problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een Repair Café. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie.
0: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippendewaard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Een dubbel concert in Lekkerkerk. Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

regio-info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblassen en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Lekkerkerk. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk treden vrijdag 3 juli aanstaande muziekvereniging Lekkerkerk en het regiokoor op. Beide verenigingen treden 2x1/2 uur op. Het wordt een luchtig zomeravondconcert met een terras op het plein. Start van de optredens is 19:30 en een en ander zal duren tot ongeveer 21:30. Toegang is gratis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de kosten. In verband met het concert wordt het Raadhuisplein vanaf 5:00 middags afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

0: park on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erger Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, bij het streekmuseum Krimpen de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey Jan, wakker worden.
7: Hè, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
9: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
8: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
9: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. Haha, 6 minuutjes over 9. Wat is dat voor een speciale dag vandaag, de 30e juli 2026? Voor heel velen een ramp, voor de anderen weer een opluchting en voor weer anderen gezellig dat het weer eens een beetje afgekoeld is. Ja, en zo gaat het echt alle kanten op. Tot 12 uur, goedemorgen, zijn wij weer aan de gang met het fenomeen. Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard. En we doen dat aan de hand van aandachtspuntjes in zaken, ja, dingen die spelen, die ons bezighouden. En waarvan dus wij graag de zaakjes door willen geven. Tot 12 uur dus. En uiteraard de muziek gaan wij dus ja, niet aanpassen hoor. Wel, nee, de bal is rond, hè mensen, zou ik zomaar zeggen. En zo, en ja, goed, dat is eventjes voor velen die gekeken hebben. Beetje slikken, maar ja, jammer dan, hè, jammer dan. Nou, toch, het is wat allemaal. Maar goed, zoals gezegd, de bal is en blijft rond. Hè. Ja, dat ook, ja, dat ook, ja.

Ja, Taylor Swift, goedemorgen. Fijn dat je er even bij was om even ons een beetje op te vrolijken. Althans, het geld af hoeft vrolijk. Ja, wat moeten we ermee, hè? Wat betreft die voetbal. Nou. Maar goed, het zal zo zijn. En we gaan het vervolg van het hele toernooi best wel volgen, maar op een andere manier. En ja, hoe moet het dan allemaal met al die reclamecampagnes van al die supermarkten en zo? Die moeten gelijk in één keer weer gaan schakelen, hè? Dus dat is ook weer een dingetje. En wie gaat dat dan weer ja, een soort moment van betalen en zo? Want er zijn toch investeringen gedaan, jongens. Die komen nou absoluut niet tot hun recht en zo, uiteindelijk. Maar ja, dat is, is dat ons probleem? Nee, ja, indirect, want we betalen daar ongetwijfeld toch wel iets aan mee en zo. Maar goed, er is woningbouwontwikkeling gaande aan de burgemeester Uilkestraat in Bergambacht. En er zijn dingen die dus uiteindelijk na een aantal jaren toch wel in beweging komen. En dat is dat braakliggende terrein, hè, aan de noordzijde van de burgemeester Uilkestraat. Daar zijn dus plannen voor woningbouw in voorbereiding. Ja, dat zeiden ze 7 of 8 jaar geleden ook al. Maar is dat nu echt het verhaal? Denk het wel, want er is een informatiebijeenkomst. Maandag de 13e juli. Het duurt nog even, maar je kan hem alvast wel noteren in de agenda. En dan is het van 8:30 tot 9:30 in het Zalencentrum De Waard in Bergambacht tijd voor informatie over dit hele verhaal. Want er is een voorlopig stedenbouwkundig schetsontwerp wat dus wordt toegelicht. En er is ook informatie over het proces en ook over de planning. Tijdlijn en zo. Bezoekers die kunnen dus aandachtspunten, ideeën en voorkeuren meegeven over onder andere de architectuur, het verkeer, de openbare ruimte, water en groen. Kortom, over het hele scala wat er omheen komt. Niet alleen huizen, maar ook al die dingen die ik net dus eventjes voor u noemde. En ook is er dus gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de ontwikkelaar. En ook het stedenbouwkundig bureau wat daar dus een handtekening over gezet heeft om dat plan verder te gaan ontwikkelen. En ook de gemeente Krimpenerwaard. Dus 13 juli is het de gelegenheid voor een ieder die belangstelling heeft voor dit hele verhaal. Om daar de informatie over te doen en misschien ook het een en ander over te gaan zeggen. En zo dus, dat zou zomaar kunnen.

Zo, dat zit dan ook weer dik voor elkaar. Dat was, wie was dat? Skinner was dat uiteraard. Met Cars and Things to Go. Dus alles waar een wiel onder zit, zeg maar. Daar ging het eigenlijk over. Goh, het is alweer 9:15 geweest. En ja, nou, we krijgen nu weer de zogenaamde analyses die dus plaats gaan grijpen. En ja, wat moeten we ermee, hè? Het is gebeurd. Oh, Nederlands elftal. Jongens, ik heb een beetje nou helemaal geen medelijden. Ze moeten gewoon beter voetballen en dan komen ze erdoor. En anders dan niet. Nou, dus niet. Nu, vandaag, geen punt. We hebben het er niet meer over. Waar we het wel over hebben, dat is dus dat er dus nogal wat dood materiaal in de sloten ligt. En dat zijn vissen. Ja, met diverse fietstochten hebben ook diverse mensen, andere mensen dan ikzelf, dus ook geconstateerd dat er hier en daar nog wel is in veel gevallen best wel een grote vis. Dus aan het drijven is. En dat is niet goed natuurlijk. Dus ja, hoe komt dat? Nou, dat komt door zuurstofgebrek vanwege de warmte en zo. Het water is in een behoorlijke temperatuursverhoging terechtgekomen en zo. En dat is dan waarschijnlijk de oorzaak. En dan krijg je zuurstofgebrek. En dan kunnen de grotere vissen die wat meer zuurstof schijnbaar nodig hebben, die kunnen dat niet meer bolwerken. En die overlijden dan. En ja, die gaan dan drijven. Zo is het. Zo zien we dat ook alweer. Maar het kan ook best zijn dat bij gebrek aan een behoorlijke hoeveelheid waterplanten, die tenslotte ook zuurstof produceren. En dat is weer aan de hand in de oppervlaktewateren van Krimpende Waas en het Groene Hart in zijn algemeenheid. Dat is dus de rekening die dus nu gepresenteerd wordt vanwege de enorme aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft. Want die zorgen ervoor dat er niet zoveel meer waterplanten dus groeien en dus ook geen beschutting vormen en ook geen productie van zuurstof en zo. Extra dus. Hè. Het zal niet de hoofdoorzaak zijn, maar het zal wel meegeholpen hebben, denk ik, zo hier en daar. Dus dat is jammer voor al die vissen. Jammer. Maar goed, het is nu aan het afkoelen en we zullen misschien vandaag nog wat horen van Gerard van der Stelt. Hij is alweer terug uit Drenthe. Om de puntjes dus op de i te zetten, want men zegt dat na een dipje, nou ja, een mooi zomersdipje van een graadje of 20, 23, dat de grote, hoge temperaturen weer terug gaan komen. Is dat zo? Dat weet ik niet. Dat is de vraag naar Gerard van der Stelt, onze weerman. Dus dat komen we misschien wel achter. Oei, oei, oei.

Zoals de eerste keer. Ja, er is altijd een eerste keer. Zo is het wel. Het klantcontactcentrum Krimpermaat, dat is wel even om een dingetje om in de gaten te houden. Want van 23, 24 en 27 juli, dus dat duurt ook nog even, maar toch houd er rekening mee. Want het is juist in een tijd dat er nogal heel veel aanvragers uitgedeeld worden voor de afgifte van documenten, paspoorten, rijbewijzen en zo. Dat is altijd zo in de vakantieperiode. Even nog net even een nieuw rijbewijs of een nieuwe paspoort aanvragen en zo. Dus dat kan dan niet op die drie dagen. 23, 24 en 27 juli. Het is namelijk, alles heeft dat te maken met de verhuizing van het oude naar de nieuwe situatie in het nieuwe gemeentekantoor in Bergambacht en zo vanuit Stolwijk. Dus vandaar aanvragen die worden gedaan op 16, 17 of 20 juli. Die kunnen vanaf 28 juli pas worden opgehaald, maar dan in Bergambacht. Dus dat is wel een beetje, is anders dan anders, zullen we maar zeggen. Het is gewoon alleen mogelijk ook nog op afspraak en zo. En tot en met 22 juli blijft in Stolwijk het klantcontactcentrum dus operationeel. En vanaf de 28 juli opent datzelfde klantcontactcentrum zijn deuren op de nieuwe locatie in Bergambacht. Dus die data moeten we even stijf in de gaten houden. En als het eenmaal zover is dat daar dus de actie is, dan wil dat zeggen dat dan inderdaad het hele gemeentekantoor te Bergambacht echt operationeel wordt en zo. Goh, ik kwam gisteren een aardige oudje tegen, maar dan in een andere versie. Maar dat maakt niet uit. Het zal de pret niet drukken. Het is toch wel een bekende, hoor. Het is toch iets mooi horen. Ja, gezellig, hè. Hier is Jane McDonald uit Canada.

omleidingsroutes. Het wemelt in de Krimpenwaard van de gele borden met omleidingsroutes erop en alles zo. Het lijkt wel een puzzeltocht tegenwoordig, hoor. Dat is echt ongelooflijk. Er zijn ook heel veel lokale wegen afgezet. Maar goed, over die brug, de Algra-brug, dat duurt deze week. En dan maar even afwachten, hè, wanneer het echt gaat gebeuren. En dan, ja, de plannen getrokken moeten worden van wat nu. Want ja, er zullen toch hier en daar toch wel wat dingetjes zijn die dus wel wat probleempjes opleveren wat betreft het transport van al was het alleen maar de cliënten of de deelnemers van de dagbesteding. Want ja, dat is ook een dingetje. En zo zullen er nog wel meer van die dingen dus boven water komen. Maar ja, men spreekt over gratis vervoer met waterbus. Dat is natuurlijk wel apart. En dat is ook leuk. En er worden dus allerlei andere dingen dus aangegeven van wat zou je dus daarmee kunnen doen en zo. Maar feit blijft gewoon dat die brug gewoon dicht gaat en zo een aantal weken. Stukken 4, zullen we er 5 van maken? Ja, misschien. Oké, prima. Ja, ja.

oh, oh, oh. Please don't go. Nee, natuurlijk niet. We blijven tot 12 uur. Blijven we gewoon hier ter plekke. Want dan is het, ja, dan is het de tijd van deze uitzending. Dus ja, dan kunnen we niet zomaar niet halverwege weglopen. Hè? Please don't go. Mooi. Er is dinsdag 7 juli. Dus het klinkt ver, maar dat is helemaal niet ver. Want het is overmorgen al gewoon ja, de volgende maand. Dus begin juli, 7 juli in dit geval, op een dinsdag is dat uiteraard. En dan is er weer een gemeenteraadsvergadering. Maar die begint niet om 8 uur. Maar om 7 uur, een uurtje extra. Waarom is dat? Nou, men denkt tijd nodig te hebben voor het uitleggen en het behandelen van de jaarcijfers 2025 en ook van de kadernota 2027. Dus dat zijn dus wel de dingen die de hoofdschotel inhouden voor die raadsvergadering, dinsdag de 7e. Hij wordt uitgezonden op RTV Krimpenwaard. Alleen, we moeten even goed communiceren dat niet om 8 uur is, maar om 7 uur. En dat is ook wel een dingetje, want dat, ja, het is op een dinsdag. En dan is ome Jan met zijn counterprogramma dus misschien wel weer bereid om een uurtje in te leveren en zo. Dus dat kan hij dan de volgende keer weer mooi inhalen, toch? Dag wel. A beautiful day. Lekker weer buiten, man. Ja, ja.

alleen de zon die is er vandaag wat minder bij. Maar daarom is het dan even goed. Dan wel een beautiful day, hoor. Jawel, jawel, jawel. Nou en of. Zo, ik kijk net eens even op de agenda van de vergaderingen en andere activiteiten. En het is dus zo dat 7 juli, dat schijnt dan de laatste vergadering te zijn voor het zomerreces. Ja, dat hadden we ook nog niet eens in de gaten. De zomervakantie, de periode begint weer. En dan is 1 september is pas weer de eerste datum dat er weer vergaderd wordt waar wij met z'n allen bij kunnen zijn. Laten we het zo zeggen, want tussen de coulissen en achter de schermen wordt natuurlijk overlegsituatie. En zo met het nieuwe, de nieuwe omgeving, de nieuwe werkomgeving van een aantal wethouders en zo. Dus dat gaat dan gewoon ook wel zachtjes aan door, hoor, ook al is het vakantie. Maar officieel is het dus 1 september pas weer. Dus nou, dan is het juli, augustus. Ja, riante, mooie periode om in vakantie te gaan, toch? Als je dat zou willen dan, tenminste. Want we moeien naartoe eigenlijk. Bosbranden, dure tickets.

0: Nou, dat is misschien wel een aardige vakantiebestemming. Daar waar deze taal gesproken wordt. Bij l'amour en zo. Julio Iglesias, die weet er meer van. Nou, we zullen hem misschien nog wel tegenkomen als we er naartoe zouden gaan en zo. Dus,
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: En toen? En toen?
2: Ik moest even aan je denken.
0: Oh, vandaar. En jij?

Ja, oh. ja, toch maar even doen. Zullen we nog één keer? Nou, wel meerdere keren hoor. Maar het is trouwens wel vandaag de laatste keer dat ze ondergetekend op dinsdag zijn programma doet en zo. Dat komt omdat Tom, onze nieuwe aanwinst, zeg maar, die is weer terug van een langdurige afwezigheid. En dus is die plaats dus weer voor hem. En daarom gaan we weer terug naar het originele plan van de bemensing van dit programma. Dus dat wil zeggen dat ik zelf weer op woensdag en op vrijdag ga zitten. En dat is dus deze week nog net niet het verhaal, omdat dit de laatste week is van plan B, zullen we het maar noemen. En zo. Over muziek gesproken. Er is een zomeravondconcert in de maak. En dat is op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. Dat gebeurt elk jaar. Vrijdag 3 juli. Dat is dus deze vrijdag. En ik weet niet hoe het zit met Moeder Natuur. Of ze luistert. Want het is wel de bedoeling dat er weinig of geen wind zal zijn. Een temperatuurtje van een graadje of 20, 22. En dan gezellig openluchts bij het Raadhuisplein. Dus genieten van de klanken van de muziekvereniging al daar. En aanverwanten. Want het is een heel programma wat dus uitgerold wordt. Dat zomeravondconcert dus. Het is inderdaad 's avonds. En zo staan er allemaal stoelen in plaats van auto's. Op het terreintje daar. En dat is dan gewoon helemaal fijn. Eens even kijken. Want ik was op zoek naar iets. En waarom heb ik dat nou weer niet gevonden en zo. Dus dat is heel raar en alles. Nou, goed, maakt niet uit. Wij gaan gewoon naar een spicy tortilla en zo. Dat is alvast om erin te komen. Want ja, de dag is nog niet zo lang dat wij nu al aan de lunch gaan. Maar een tortilla, dat gaat er altijd wel in, toch?

0: Goedemorgen.
1: Klaap is bijna afgelopen. Klaap is bijna afgelopen. Zeg ik tegen Edwin. Tegen Eswin, sorry. Ja, dat was allemaal een eerste kennismaking. En dat was er eentje die er wezen mag. Daar gaan wij eens even binnenkort. Dus Eswin is binnengelopen. Hij zal best wel weer zijn inbreng deponeren, muzikaal gesproken. We hebben geen thema vandaag, Eswin. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Maar jij hebt vast wel het een en ander te vertellen. Bijvoorbeeld over een semi-loodgieter en zo. Die een lekkage komt constateren in Oude Kerk aan de IJssel. Vast wel. Dat komt binnenkort wel. Dus wat dat betreft. Hè? Wat zeg je? Ja, meer, nog veel meer nieuws uit de Oude Kerk. Oh jongens, dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Het wordt na tienen zeer interessant om dus dat allemaal mee te nemen. Jawel, we gaan eens even een rustige draaien. Een oudje ook alweer. Een hele mooie. Dat wel, zeker. Hier is Directs and the Soldier on...

Ja, nog steeds. Hij is echt tijdloos, dit nummer. Zonder meer van Direct en The Soldier On en zo. Helemaal mooi. Nou, we hebben alvast het muziekje voor Eswin, die straks zijn verhaal komt doen in een bijdrage. Dat doet hij wel meer op dinsdag, als hij er is. En hij is er, dus dan komt dat helemaal goed. En zo, dan gaan wij op naar de koffie, zou ik haast willen zeggen. En we doen dat op zijn Frans, samen met Alain.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Ja, ja. Alles goed en wel, dat gaan we ook doen hoor, maar wel na de koffie. Na de koffie. Tot zo voor deel 2.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Ja, Only the Lonely, dat was er eentje van, ja, van wie? Inderdaad, van Roy Orbison.
1: Welkom, Eswin Otte, wijkagent voor de gemeente Krimpenerwaard. Standplaats Bergambacht. Graag een update voor nu. Dan draaien wij voor jou een plaat.
0: Nou, dat is alvast geregeld, die plaat. Dat gaan we zo doen. Maar wat hij nou te vertellen heeft, dat weten wij nog niet. Goedemorgen, Eswin.
2: Ja, goedemorgen, Adrie.
0: Nou.
2: Roy Orbison.
0: Ja, hè?
2: Hoe lang is hij al overleden?
0: Ja, dat zou ik dus niet uit mijn hoofd weten, maar wel een hele tijd.
2: 1988.
0: 1988, zo. En nog steeds goed bewaarde muziekexemplaren en nummers die van hem nog steeds de ronde doen. En dat is alleen maar mooi. Hè? Zo zijn er nog veel meer van die artiesten natuurlijk die er al lang niet meer zijn. Maar dat is maar...
2: Hij is maar 52 geworden. Hè?
0: Ja. Jammer. Ja. Ontzettend jammer. Roy Orbison dus. Dat was de man met de zonnebril altijd. Hè? Dat was ook alweer wat problemen met zijn ogen en destijds. Dat weet ik nog wel.
2: Ja, hij is ook gevonden in de badkamer.
0: Oh.
2: Ja, hij is overleden in de badkamer van zijn moeder.
0: Ja.
2: Okay. Hij was daar op bezoek en na 30 minuten kon hij niet uit de badkamer. Toen troffen ze hem daar aan.
0: Mm. Oh jee.
2: Dat is wel een drama natuurlijk.
0: Ja. Oké, maar wij zijn hier. En dat is belangrijker. Vandaar, voor dit moment in ieder geval. Ja, want we hebben een lijstje met feiten en dingen die gebeurd zijn in de regio. De afgelopen weekend, afgelopen tijd.
2: Dus... Afgelopen tijd, de warme gedeelte ook, hè?
0: Ja, het zeer warme gedeelte, moet ik wel zeggen, ja.
2: Je wou wat over Ouwekerk weten, toch? Of, zo, of moet ik eerst mijn verhaal doen?
0: Nou, doe eerst je verhaal, maar dan gaan we straks wel even over Ouwekerk doorzagen.
2: Nou. Hey, de 26e, dat was het afgelopen vrijdag dus, was echt wel warm.
0: Ja.
2: En ik heb zelf gewerkt en er was een vrachtwagen die reed over een motor heen voor de veerpont in Schoonhoven.
0: Oh joh.
2: En dat, op zich kon de motorrijder, die kon er gelukkig van afspringen. Maar de motor was onder de vrachtwagen en de weg was afgezet. En ik heb daar gestaan, Adrie.
0: Ja.
2: En het was zo warm.
0: Ja.
2: Ik kreeg er gewoon bijna een hitteaanval van.
0: Ja.
2: Maar goed, het gelukkig geen gewonden. Het is wel even nagekeken door de ambulance, maar we hoefden niet mee. Mm-hmm. Diezelfde vrijdag, ook in Schoonhoven, om 22:00 s'avonds een grote vechtpartij. Ook buiten de veerpoort. Hier zijn diverse mensen mishandeld. En eentje is er ook zwaar gewond naar het ziekenhuis gegaan. En daar doet de politie onderzoek naar.
0: En is er ook iets bekend van de aanleiding?
2: Ja. Meestal aanleiding is of volgens mij heeft dit relationele sfeer met alcohol erbij. En dan krijg je een bepaalde cocktail.
0: Ja. Een giftige cocktail vooral.
2: Cocktail.
0: Ja.
2: Zaterdag, daar zijn wij... het heeft ook eventjes gestaan in de contacten, plaatselijk contact.
0: Ja.
2: Met die loodgieters.
0: Ja.
2: Eerste keer in Lekkerkerk, rond 5:00, deden ze zich voor als iemand belde aan bij een wat oudere mevrouw.
0: Ja.
2: Dat die een loodgieter was en dat er een lekkage was. In de woning hebben ze ook bepaalde vernielingen gepleegd. Zodat het een lekkage keek, weet je wel.
0: Aha.
2: Dan gaven ze aan bij die mensen van, je hebt een lekkage.
0: Ja.
2: En kijk maar. En vervolgens was de handlanger bezig in de slaapkamer om spulletjes te verduisteren, zeg maar, om te stelen.
0: Ja. Hmm.
2: En dat is ook gebeurd in een uurtje later in Ouwekerk.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen, ja.
2: Dat heb jij gelezen.
0: Ja.
2: En die mevrouw was best wel wat sieraden en armbanden kwijt.
0: Hmm.
2: En dat is rond 6:00 gebeurd, rondom de steiger.
0: Yeah.
2: Dus wij vragen toch wel eventjes getuigenoproep.
0: Ja.
2: Mogelijk is er een Volkswagen up bij betrokken.
0: Ja.
2: Zwart.
0: Zwart. Een zwarte Volkswagen up. Die
2: ja,
0: dus,
2: dat is het verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus mochten mensen wat gezien of gehoord hebben...
0: Het is toch telkens weer hè, dat men dus via verschillende trucs en dan weer want dit truc. En dan weer dat. Toch iedere keer weer proberen de zaak te flessen.
2: Alert blijven. Hè? Jij bent ook al een beetje...
0: Ja. Ik heb ook gehoord dat er is ingebroken in Ouwekerk aan IJssel.
2: Dat zei je net, dat is mij niet bekend.
0: Oké. Jouw apparaat stoort enorm op onze installatie, weet je dat?
2: Ja,
0: ik weet niet hoe dat komt, maar dat zal allemaal wel. Maar in ieder geval, dus dat. Maar die loodgieters, dat is een kwalijke zaak.
2: Dat is weer een nieuwe truc, zeg maar.
0: Ja.
2: Blijkbaar.
0: Ja, blijkbaar.
2: Dat is wel vervelend, want het zijn gewoon bij seniorencomplexen doen ze het. En dan... Ja, ze overvallen die mensen een soort van ja, weet je, ik ben van de loodgieter en je hebt een lekkage en ik kom binnen bij je.
0: Ja.
2: Hey, ja. Zaterdag was jij thuis, Adrie. Zaterdagavond.
0: Misschien.
2: Rond een uur of 11 s'avonds.
0: Oh, moet ik eens even terug in bed, dat weet ik al niet meer, joh. Even kijken hoor, zaterdag, ja.
2: S'avonds?
0: Ja.
2: Tussen 11:50 aan.
0: Ja. Ik was niet thuis, maar ik was wel bij iemand thuis.
2: Dus. In Ouwekerk?
0: Nee, in Leggerkerk.
2: Oh, dat is zonde, want ja. Waarom ik dat vraag, er is een enorme klap geweest in Ouwekerk. Ik denk dat je het wel gehoord hebt.
0: Mm-hmm. Nou ja, in dat geval zal dat wel... Ja, dat klopt wel. Dan. Ja.
2: Enorme klap. Daar heeft de bliksem ingeslagen in de hervormde kerk op de Dorpstraat.
0: Oh ja?
2: Daar kwam een rookpluim uit, witte rook. Ambulance te plaatsen, politie te plaatsen. De boel is afgezet. De brandweer die heeft alles gecheckt van de kerk.
0: Ja?
2: En er bleek gewoon alleen de inslag geweest te zijn. Geen schade voor de rest. Dus dat is wel bijzonder. Maar het moet een enorme klap geweest zijn. Dus vandaar dat ik een vraag aan je, Adrie.
0: Ja, het was inderdaad wat ruiger weer. Inderdaad. Er waren ook allerlei festiviteiten. En dat was zelfs best wel spannend. Bijvoorbeeld het tentfeest in Berkenwoude was gaande. En dat was ook, En dan hebben we wederom, net als met Surfrock, want toen was er ook op vrijdag was daar een beste onweersbui. Maar gelukkig, ook deze keer weer, relatief geluk gehad. Omdat dus de echte onweer, dus de inslagen, die waren dus niet zozeer. Ja, behalve dan die in Ouwekerk aan de IJssel. Maar in Gouda, Nieuwekerk en zo waren dus die inslagen. Dus gelukkig niet midden in de Knipperenwaard bij Berkenwoude. Dat scheelt dan weer. Maar ja, voor hetzelfde geld, het is toch wel spannend hoor altijd als je in een grote tent...
2: Was je bij het tentfeest of niet?
0: Nee. Ik ben daar niet geweest, deze keer niet. Maar ik kan me voorstellen, als je met 200, 300 man in een tent zit en het is dat slechts, je had er toch wel spanning dus boven komt drijven als er zoiets gebeurt en zo met de wind en met hagelstenen en met bliksem inslagen en zo. Absoluut. Dus goed, gelukkig goed afgelopen allemaal.
2: Gelukkig wel. Verder zondag zijn we bezig geweest met de twee mensen die onwel waren geworden. Mm-hmm. Dus daar krijgen we dan ook spoedmeldingen, vandaar dat ik het ook wel noemt.
0: Ja.
2: Kort voor 12, ook op een zondag, in mishandeling in Stolwijk. Waar wij ook onderzoek nog nadoen. Dus dat onderzoek dat loopt nog.
0: Ja.
2: En gisteren hebben we een 15-tons controle gedaan in de Krimpenerwaard.
0: Ja.
2: Je weet wat dat is, hè?
0: Ja, dat is
2: 15 tons wegen in de Krimpenerwaard. Ja, en heel veel bewoners klagen over dat die grote vrachtwagens over die 15 tons weg rijden.
0: Ja.
2: En dat het allemaal niet in orde is. Ja. Of, wij hebben ze gecontroleerd en de eentje had inderdaad geen ontheffing. Dus die heeft een verbaal gekregen. En die verbaal die lopen echt in de papieren.
0: Ja, precies. Even voor de duidelijkheid. Vrachtwagens mogen daar wel als ze ontheffing hebben.
2: Want als ze ontheffing hebben, moeten ze aanvragen bij het Hoogheemraadschap.
0: Ja, want boerenbedrijven die dus bijvoorbeeld de melk kwijtgaan en ook de bulkauto's voor het veevoer, die zijn vaak zwaarder dan de toegestaande limiet. En via een ontheffing kunnen ze dan toch wel. Maar dan moet je wel die ontheffing hebben.
2: Moet je wel de ontheffing hebben. En je kan ook de achterwagen kan je gewoon afkoppelen. Heb je ook plekjes voor.
0: Dat soort maatregelen, jawel.
2: Ja.
0: Dus dat. Nou,
2: dat was hem, Adrie.
0: Nou, mooi. Voor de rest alles rustig. Nog speciale plannen, nog speciale projecten. Bijvoorbeeld om dus weer de fraude en zo de kop in te drukken.
2: Leuk dat je het vraagt, Adrie. We zijn inderdaad wel bezig, maar dan meer met het nazorgverhaal.
0: Aha.
2: Want het is toch wel wat wij zien, dat als mensen slachtoffer zijn van een babbeltruc of wat ik net vertelde van de loodgieter die dan toch binnen is. En dat heeft een enorme impact, zeker op de wat oudere generatie.
0: Ja.
2: En sommigen durven dan ook gewoon vertrouwen in de maatschappij is dan ook heel erg laag geworden.
0: Ja.
2: Dus via Stichting Welzijn, samen met de politie, zijn we met projecten bezig om te kijken van joh, kunnen wij toch een soort nazorg doen. En het is normaal is het wel slachtofferhulp, maar slachtofferhulp heeft echt wel pittig druk en die doet heel veel telefonisch.
0: Ja, ja.
2: En dit zijn natuurlijk dingen die je gewoon eigenlijk langs moet komen. Dus daar gaan we mee aan de slag.
0: Oké.
2: En dat doen we met vrijwilligers die Stichting Welzijn heeft opgetrommeld.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, we horen daar in de toekomst misschien nog wel het een en ander van. Ja. Hoe dat project dus inderdaad geland is en zich gaat ontwikkelen. En dat is heel mooi. Fijn. De muziek die jij hebt aangevraagd. Met een reden. Kok Robin staat hier. Dus...
2: Nee, geen reden.
0: Zomaar uit de bolle voorjaar, uit de losse pols.
2: Uit de losse pols. Ik weet dat jij van de jaren 80 houdt.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dus
2: ik denk, ik zal hem even doen. Ja. Kok Robin, jou wel bekend, maar niet You Promise Me Promise
0: Dat,
2: Me Mate.
0: Dat was de grootste, maar er was ook nog een grote. En die heette Just Around the Corner. En dat gaan we eens even regelen. Dus. Eswin, dankjewel. En tot een volgende keer. Misschien wel volgende week.
2: Nieuwe maand.
0: Nieuwe maand.
2: Jij bent er nog steeds?
0: Nee, ik niet. Dan is het mijn opvolger er. Want dan gaan we weer terug naar het originele plan. Wat wij hier voor de bemensing van dit programma hebben. Dus.
2: Is hij dan weer terug?
0: Ja, dan is hij weer terug. Ja.
2: En jij begint weer in je oude stekkie.
0: Ja, ik ga dus weer dan naar de woensdag. Daar zit ik altijd al. Maar ook naar de vrijdag. En daar zat ik dus niet meer. Tenminste, als Ilja er was en zo. Dus maar lang verhaal kort.
2: We gaan weer naar vrijdag, het.
0: Wat zeg je?
2: Is Ilja er op een vrijdag dan?
0: Die is af en toe op een vrijdag als ze tijd had. Maar ze is dus ook druk. En als ze dus geen tijd heeft, dan zat ik ook op de vrijdag. Dus dan zat ik op 3 keer in de week. Dus
2: en
0: een beetje druk. Maandag, ja, als backup van Gert van den Berg. Nou, dat is alleen maar om een bakje koffie te drinken. Zeg maar. Maar goed, we gaan hem even opnieuw starten, want hij is al uit zichzelf begonnen. Dat doen we dus niet gewoon. Maar Around the Corner, oftewel, dankjewel voor je bijdrage, muzikaal en je informatie. En Sven, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

Just around the corner, ja. Gewoon hier om de hoek en zo. Bijvoorbeeld. Kok Robin was dat. En het was op speciaal bezoek voor Van Eswin. In ruil voor zijn informatie doen wij dat zo. Hè? Het gebeurt wel meer op dinsdag hier bij RTV Krimperwaard. Helemaal mooi. We gaan toch nog weer eventjes naar Oude Kerk aan de IJssel. Want weet je, er is binnenkort een gigantische, ja, grootschalige verbouwing voor de sporthal. En dat, die sporthal die heet de Drie Manen. Dus iedereen denkt, ja oké, okay, dan gaat de Drie Manen helemaal dicht. Ja, dat klopt. Maar dat is de sporthal. Er zit ook nog een horeca-gelegenheid zit daarbij, onder hetzelfde gebouw. En die blijft gewoon intact en blijft gewoon actief en dus open en zo. En men vond het wel belangrijk om dat even na die tijd nog weer eventjes te vermelden. Omdat dus de verwarring een soortement wortel ging vormen. Schieten, liever gezegd. Dat dus ook die horeca, omdat dat hetzelfde gebouw is en dat gebouw wordt verbouwd, dat dan ook dus daarvoor zou gaan gelden. En dat is dus echt niet het verhaal en zo. Dus het gaat allemaal om verduurzaming. Het dak gaat eraf, letterlijk. En er komt een nieuw dak voor in de plaats. En dat is natuurlijk dan ook zwaarder geïsoleerd en technische installatie en zo. En dat gaat allemaal nog wel een paar dagen duren. Want het is tot oktober het verhaal dat dus de Drie Manen dus zeg maar voor sportverenigingen en zo gesloten blijft en zo. Dus dat is mooi. Wij gaan op reis en we doen dat gewoon simpel, heel simpel. We laten de telefoon gewoon op het nachtkastje liggen. Stekkers eruit allemaal thuis en zo. En dan heb je geen internet, dan heb je geen onrust van al die appjes die binnenkomen. En dan heb je gewoon een digitale pauze. Weet je, dat is mooi. En als je dan ook nog op reis gaat, gewoon lekker om je heen kijken en zo op de Bornefooi. Nou, dan denk ik dat je toch een aardige combinatie hebt om dus lekker ontspannen weer terug te komen vanuit een vakantie, toch?

0: Ja, op de bolle fooi. Dat is toch wel lekker eigenlijk. Hè? Gewoon, niet weten waar je naartoe gaat. Maar als je maar ergens naartoe gaat en zo. En dat ergens, dat moet je dan ter plekke maar even invullen. Ga je mee? Nou, nog niet. Want ik ben tot 12 uur nog in de weer hier in de RTV Krimperwaard. En daarna zou het tot de mogelijkheden behoren. Eventueel. Kees de Haan met zijn drieluik is bij mijn weten nog niet gesignaleerd in de studio. Hij zal nog, denk ik, verhinderd zijn. En dat zou zomaar kunnen. Nou, dan hebben wij op een ander moment wel een keer een drieluik. Een driedelige muzikale inbreng met het verhaal daarbij door Kees de Haan. En dat is meestal zo op dinsdag hier bij RTV Krimperwaard en zo. Dus, wow.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.

Lekker internationaal, zomers en zo. Mooi, mooi, mooi. Precies om 10:30 trouwens, RTV Krimpenwaard. Internationaal, ja, je hebt in Afrika heb je natuurlijk de Big Five, die hele grote jongens. Maar die hebben wij in de Krimpenwaard ook. Een Big Five, maar dan van het gemaal. Ja, waar hebben we het over? We hebben het over de waterflow, om maar eens even ruim en groot uit te pakken. De muskusrat, de snoek, de aalscholver en de Amerikaanse rivierkreeft. Nou, en die snoek die heeft het heel slecht gehad, want die zijn massaal overleden. Ja, het is echt zo. Want er is een stille ramp aan de gang. En dat komt vanwege de hitte. Het gebrek aan zuurstof in de sloten waar die vissen dus verblijven. En dat is niet zo mooi. En ik hoop dat er nog een aantal over zijn. Maar voorlopig heeft zich dit wel afgespeeld de afgelopen dagen. Dus, maar de waterflow, muskusrat, snoek, aalscholver en Amerikaanse rivierkreeft... die zijn dus het onderwerp van gesprek, van actie... bij een expositie bij het gemaal in Haastrecht en zo. Je kan gecombineerd met een fietstocht kan je daar aan. En dan kan je ook gelijk genieten van de inventaris van dat gemaal. Want er staat een hele mooie machine die dus vroeger gebruikt werd... om dus dat water uit de polder weg te houden en zo. En droge voeten te creëren. Dat dus. En dat is altijd leuk om dat dus weer even te aanschouwen en zo. En vrijwilligers die zullen u ten dienste zijn... om dus uitleg te geven van het een en het ander. En er is ook nog een uitleg over hoe men met water überhaupt omgaat. En kortom, een mooi reisdoel. Of in combinatie, even een aanlandingspunt bij een mooie fietstocht. €5 kost het. En kinderen die betalen €2,50. En dat allemaal in het gemaal in de Hoofdstraat. Is dat in Haastrecht en zo. Hartstikke mooi en interessant. En mooie, interessante dingen. Die kun je dus ook heel dichtbij ervaren. En dat is alleen maar mooi, hè?

0: Ja, obladi, oblada.
1: Uiteraard, het origineel van de Beatles, maar dit was meer overgoten met een soort vakantie. Caraïbisch sausje en zo, van Inner Circle. Hetzelfde nummer dus, maar dan op hun manier. 22:57. En er zijn mooie ontwikkelingen aan de gang. Althans, dat zou het kunnen worden in Schoonhoven. Het is namelijk zo dat op de plaats waar nu nog de brandweergarage is... en nog een ander pand van volgens mij de scouting... dat plekje, dat komt vrij midden in Schoonhoven. Eigenlijk aan de rand van de oude stad. En dat komt dan weer omdat er een brandweergarage gepland is... iets verderop op een industrieterrein. En dat is dus via de rechtbank uitgevochten... dat inderdaad een goed proces is. En daar kan de gemeente dus mee verder. En de veiligheidsregio. Om dat inderdaad in werking te zetten. Maar de brandweergarage waar die nu staat... die komt dus vrij, die locatie... En daar zijn plannen dus voor een... Een knarrenhof, tiny houses en zo. Een mengvorm van. Maar speciaal bedoeld voor starters en voor jongeren... om dus een eigen woning en onderkomen dus te creëren en zo. Dus dat zijn best wel mooie ontwikkelingen. Alleen, het is zo jammer. Ja, dan komen de eerste ideeën naar voren. En dan denkt iedereen dat morgen de heistelling al op de proppen komt. Maar helaas, in dit land kan dat niet. Er zit zomaar 5, 6 jaar tussen... dat dat echt gerealiseerd is. En dat is dan ook weer een beetje jammer, hè, eigenlijk. En zo, hè. Dus ja. Maar de ontwikkelingen zijn er en de denkrichting is er ook. Dus vandaar dat wij dat even lekker doorgeven. Want ook dat gebeurt er tussen Lekijssel en Vlist. Zeker, zeker.

Ja. Your Love. De band die heet de Jazz Saturn Band. Dus dat je dat ook even weet. Hè? Helemaal mooi, helemaal fijn, helemaal prachtig. We gaan even aandacht besteden aan die prachtige sport die alleen in de zomer aan de dag gelegd wordt en in de praktijk gebracht wordt, in de actie. Ja. En dan hebben wij een prachtige vereniging in de Vlist. En dat is de Polstok Vespering Vereniging. En die stelt jou ook in de gelegenheid om dus te testen. Of het wat voor jou is. Dus gewoon even meespringen. Op bepaalde tijden en zo. Ik zou zeggen, ga maar eens even kijken op de website van Polstok Vereniging Vlist. En dat is dan gewoon... het heet eigenlijk Polstok Club de Vlist. En dat is de juiste benaming. Maar er staat toch iets heel moois te gebeuren in de loop van deze zomer. Dan is de vakantieperiode zo goed als voorbij. Maar dan begint het, hè. Het Nederlands kampioenschap Polstok Verspringen. 29 augustus. Oei, dat wordt wat. Dan staan de camera's nationaal en internationaal gericht op Vlist. Is dat wat? Ja, ze zijn nog maar 60 jaar oud, dus ze hebben daar lang op moeten wachten. Maar in ieder geval is het wel, het is wel iets om naar uit te kijken. Dus ik zou zeggen, schrijf het op in jouw agenda. Want ja, het belooft een prachtig iets te worden en zo. En het is een hele mooie locatie. Niet als te groot, dus ik zou zeggen, hè? Doe je best. En dan zijn we er met z'n allen weer bij natuurlijk, hè. Zal er ook een camera van RTV Krimperwaard bij zijn? Denk het haast wel. Ja, denk het haast wel. Denk het haast wel. Ja, denk het haast wel. Lekker hoor. En dat allemaal in de Vlist. Zo mooi, hè, dat...

0: De drie J's waren dat met twee zielen, dus...
1: Ja, goede vraag. Twee zielen. In de zomer, gezellig, onder een boom of zo, hier of daar. We komen nog even terug op die prachtige zomersport, het Polstok Verspringen. Want ja, volgende week, dat is dinsdag de 7e van de 7e. Ja, een mooie datum. Dan is er in Vlist dus inderdaad weer een wedstrijd om 7 uur. Dan wordt er gesprongen om de Recycle Cup, de derde klasse en zo. En dat is woensdag ook nog een keer het verhaal om 7 uur. Dan is de Recycle Cup tweede klasse aan de beurt en zo. Dus dan zie je de dames en de heren, die zie je dus naar boven klimmen in het, ja, in die stok die al lang geen stok meer is, mag heten eigenlijk, want hij is gemaakt van het ultralichte, ja, materiaal, wat dus heel sterk is. En dat was vroeger wel anders. Toen werden er echt met houten stokken dus gesprongen. En ja, daar ging nog wel eens wat mis. Die brak nog wel eens een keer en zo. En ja, dat zijn de tijden die voorbij zijn. Maar tegenwoordig is het ultramodern en zo. Dus als je wil kijken of het wat voor jou is, dan zou het misschien een mooie gelegenheid zijn om eens volgende week dinsdag of woensdag, dat is 7 of 8 juli, dus eens te gaan kijken om 7 uur 's avonds aan de Oost-Vlisterdijk bij Vlist, om ja, eens te aanschouwen of het wat is en zo. En ja, met deze temperaturen is een mislukte sprong, oftewel een tewaterlating, dat is geen straf natuurlijk, hè, want ja, dat kan verkoelend werken zelfs, maar het is natuurlijk nooit...

Ja, nou, dat is maar te hopen ook en zo. Dus eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Hè? Mooi. Het is alweer 10:58. We gaan toch even naar buiten kijken. Want ja, denk maar, het ziet er achter het glas vandaan een beetje killetjes uit en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon 19, bijna 20 graden in de buurt. En dat is mooi. En de lucht is dan wel een beetje grijs, grauw en grijs en zo. En zou er nog een druppie regen vallen voor de plantjes water te geven? Ik weet het niet hoor. Denk het niet. Ze zeggen van wel, maar ze zeggen ook weer, het kan ook best zijn dat het droog blijft. Nou, zullen we daar dan maar vanuit gaan dat het droog blijft. We kijken naar de blaadjes van de bomen hier bij de studio van RTV Krimperwaard. En die zien er heel rustig uit. Die hangen zo goed als stil. Dat wil zeggen dat de windmolens een snipperdag misschien wel hebben. Of een hele relaxte dag. Zachtjes aan, jongens. Hè? Met z'n allen, om de stroom op te wekken. En ook de zonnepanelen, die hebben ook bijna niks te doen vandaag. Dus dat is gewoon snipperdag. Ja, het is niet anders. Hè? Het is gewoon niet anders. Maar ja, voor de rest, het is best buitengewoon lekker weer. Het voelt lekker zacht aan en zo. En hoe het verder gaat, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of Gerard van der Stelt, want we laten ons altijd verrassen. Of hij zich nog gaat melden en dat hij weer in de gelegenheid is om even ons verslag te doen van het weer. En als dat vandaag niet lukt, dan lukt dat morgen wel. Zo gaat het dan, hè, bij RTV Krimperwaard en zo. Dus. Hier is Jack and the Weatherman, die we toch over het weer hebben. Find me a place.

Ja, dat is mooi. Nou, wij hebben ons eigen plekje toch wel gevonden, dacht ik zo. Wij gaan er even van tussen, want het nieuws en de weerberichten en dat soort zaken en de boodschappen die komen eraan. Kortom, de uurwissel is aanstaande.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Goedemorgen, Krimp en de Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimp en de Waard.

Ja, what can I say? Ja, wat kan ik er nou van zeggen? Hè? Het is zo het is. Het is gebeurd en het kan niet meer terug. Nee, nee, zo gaat dat dan. Boskeks was dat trouwens, de opener van dit uur. Laatste uur, deze dinsdag, de 30e juni alweer. Morgen een belangrijke dag voor de agrarische sector. Want dan wordt het debat geleverd over het nieuwe stikstofplannen van de regering, van de minderheidsregering. En er zijn al heel veel woorden aan vuil gemaakt. Maar woensdag, morgen dus, dan wordt er over gedebatteerd. En dan zal de kogel door de kerk gaan. Of men doorgaat met het opgezette plan zoals het er nu voor ligt. En het zou wel eens kunnen zijn dat er morgen op het Malieveld weer hier en daar een trekkertje te bespeuren valt. Omdat ze dus dat willen ondersteunen via een portret en zo. En ook hier in de Krimpen en Waas zie je op diverse verschillende plekken toch ook alweer de omgekeerde Nederlandse vlaggen en zo. Met andere woorden, protestvlaggen en zo. Ja, we zullen het zien. We zullen het blijven volgen. Want het is wel best wel belangrijk, ook voor de agrarische sector, waar de conclusie voorlopig is dat er nog een hele hoop vragen zijn en dat er onzekerheid maar ten dele wordt weggenomen. En dat het voor de Krimpen en Waas in ieder geval wel eens een beetje mee zou kunnen vallen. Maar ja, allemaal onzekere en niet echt vast omlijnde dingen en zo. En dat is niet echt bevorderlijk en zo. Zullen we maar naar Scandinavië gaan? Dan gaat het echt wel anders. Ja, zonder meer. Behalve dat het daar ook vaak kouder en koeler is, hebben ze daar ook te maken met muzikanten. En die muzikanten, een van de muzikantenorganisatie, dat is Wallin. Oftewel de band die Stay With Me tegenwoordig gaat brengen. En dat is nu. Komen we uit Noorwegen, hè, toch? Uit Noorwegen, ja, inderdaad.

Fijn om ze erbij te hebben. Wallin was dat met Stay With Me en zo. Na veel overleg, na heel jarenlang gesteggel over het een en het ander en zo. Met inspraak, met van alles en nog wat. En bezwaren en onderzoeken, noem het hele rijtje maar op. Is er nu dus eindelijk definitief groen licht voor de vestiging van een McDonald's langs de provinciale weg tussen. Ouderkerk en Krimpen. Dus bij de rotonde afslag Krimpen aan de Lek. En daar is die knoop door de gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel is daarvoor doorgehakt en zo. En bij grote meerderheid is dus besloten om dus toe te staan dat daar dus een vestiging van de McDonald's krijgt. Dus binnenkort kunnen we daar dan toch de heistelling verwachten. ja, echt wel. Het heeft al lang geduurd, zeg. Jongen. Maar ja, dat is het proces zoals het gelopen wordt, hè, in ons land.

Ja, een van de ontzettend velen die hij ooit gemaakt heeft. Testament, uiteraard van Boudewijn de Groot hier bij RTV Krimpen en Waard. Ja, wij gaan weer hooi bouwen. Ja, het zou eigenlijk afgelopen zaterdag gebeurd zijn, maar de temperaturen waren zo hoog dat als je maar een stukje metaal aanraakte, dan brandde je daar feitelijk je handen aan. En dat was ook weer niet de bedoeling en zo. Dus vandaar dat de 12e hooibouwdag in Lekkerkerk, die is gewoon aanstaande zaterdag, de 4e juli. Van 10 tot 4 uur. Van maaien tot persen en zo. Zoals het in de jaren 50 en 60 ging. Maar dan met oude spullen en zo. Met het inwiers en zo. Dat ging niet in de lengte, maar dat ging over de was, weet je wel. Dat je zo'n inweesapparaat. Vroeger stonden daar paardjes voor. Toen kwamen daar de trekkertjes voor. Bijvoorbeeld de trekkertjes van de poldertuffers. Want die organiseren dus die hooibouwdag. Bij het Museum de Vrijheid. Aan de Opperduit nummer 14. De toegang is ook nog helemaal gratis. Dus ik zou zeggen, kom gewoon een kijkje wagen. Het gezellig. Er is van alles te doen trouwens. Hoor, naast het hooibouwen. Want er is ook nog een kindermarkt. Een kleedjesmarkt en zo. En daarvoor kan je bij www.kinderwerk-lekkerkerk.nl terecht om je daarvoor op te geven. Dat is dus de kleedjesmarkt. Dat kan daar heel mooi, want het is daar best wel goed toeven, hoor. Daar aan de Lekdijk, daar bij Opperduit. En wat er ook nog is, dat is klassieke voertuigen. Alles wat 40 jaar en ouder is en waar een wiel onder zit, of meerdere wielen, die kan je dus komen presenteren gewoon. En dat onder de titel Opperduit Klassiek. En dat is na een succesvolle eerste editie in 2025 is die dus weer terug. En alle voertuigen dus, zoals gezegd, ouder dan 40 jaar. Auto's, tractoren, fietsen, brommers, motorfietsen en bakfietsen. Ja, wat niet? Gewoon ongeveer alles waar een wiel onder zit en zo. Daar kan je mee, die kan je presenteren en zo. En er is ook nog iets in de richting, dan lijkt het net, hè. Dan lijkt het net een assortiment van jaarmarkt en zo. En dat is altijd mooi. Stands zijn daar met streekproducten, met allerlei andere zaken. Een natje en een droogje. Kortom, je kan daar heel goed toeven bij het in de achtertuin, zeg maar, van het Museum de Vrijheid aan de Opperduit nummer 14 te Lekkerkerk. En misschien kunnen we dan ook nog wel een dansje wagen midden op de dijk met uitzicht op de Lek. Wat dacht je wat?

Dancing in the Street, Martha Reeves en de Vandellas. Dat waren nog eens tijden dat dit soort... Ja, nou ja, goed, hè. Ook leuk. Fijn om dat weer eens even te laten horen, want het is tenslotte zomer. Ja, hij staat aan het begin en wie weet wat er allemaal nog zou gaan komen. Want men zegt dat het weer, zoals we dat hebben meegemaakt afgelopen week... dat het weer zo ongeveer een beetje in een nieuwe verschijning terug zal komen. Met andere woorden, dat de temperaturen weer omhoog gaan. Wow. Dat hoeft toch eigenlijk niet? Het is toch ook lekker, hè? 20, 21 graden, is toch? En dan bijna geen wind. Helemaal fraai en zo. Ja, er is nogal wat te doen dit aankomend weekend. Want er is 3 dagen feest op het terrein van Goud Asfalt. En zo, er is een Hollandse avond. En dat is vrijdag. Zaterdag is er een tribute festival. Dat is dan zaterdag. En zondag is er een familie aangelegenheid met gratis toegang en zo. En dat is met foodtrucks, dat is met van alles en nog wat. Dus het terrein van Goud Asfalt aan de Goudrakse dijk. Stolwijkersluis, nou ja, whatever. Daar kan je dus echt terecht. Daar kan je dus echt terecht. Je hoeft niet ver te reizen. En het is best wel de moeite waard. Ik heb vernomen dat voor de Hollandse avond... met allemaal Nederlandse muziek uiteraard en gezelligheid, dat vooral... daar zijn al wat kaarten voor te koop. Volgens mij €25. En de tribute festival voor de zaterdag... die is tot op de nok gevuld. Oftewel helemaal uitverkocht en zo... Hier is Mac McNone.

Ja, ja, ja, dat was Something to Someone, Max McKnown. Een beetje een nieuwe naam, gewoon een beetje een nieuwe naam. Af en toe ertussendoor, hè? Waarom niet? Ja, ter muzikale ondersteuning van dit informatieve programma. Lekker. Wij hebben in de buurt te maken met eventueel een filmmiddag. En dat gaat over bekende, lekkere kerkse bedrijven. En dat gebeurt allemaal in de muziekzaal van Amicitia te Lekkerkerk. En dat is vandaag. Ja, dat is vandaag van 3 tot 5 uur is dat gepland. En dat gaat over de familie Verwoerd van Esso. En de familie Stoppelenburg vanwege de begrafenisactiviteiten al daar. En dat zijn twee bekende eenheden die dus daar in het verleden en ook misschien nu nog wel in Lekkerkerk dus gaande zijn. Er zijn mooie films van gemaakt. En die film die wordt vertoond. Het is de kaarten die dus verkrijgbaar waren. En die kunnen dan maar ook aan de zaal. Kan daar aan de deur kan een kaartje gekocht worden en zo. En dat is niet verkeerd. Kost €5, inclusief een bakje koffie.

Dus dat zijn toch wel, ja, toch wel allemaal van die dingen waarvan je zegt, hé, interessant om daar toch op eens eventjes binnen te lopen. Daar vanmiddag, daar in de muziekzaal van Amicitia Lekkerkerk. Om die film eens even te gaan bekijken. Hé, mooi toch? Zeker. Wat is dit? Oh. Oei. We gaan naar Afrika.

Ja, de vocale kwaliteiten van Céline Dion was dus aanwezig bij dit nummer. Simba Afrika, mooi. Magische muziek vind ik dat eigenlijk wel. We gaan naar het park. Zondagmiddag, dan kunnen we weer genieten van een van de uitvoeringen op het seizoen van de Houtmanplantsoen concerten. En dat is dus van 2 tot 4:30. En dit keer treden voor u op de Louis Swing Orchestra. Het is allemaal gratis. Je kan picknicken, je kan in de schaduw zitten voor als het zonnetje mocht gaan schijnen. Ja, dat kan, hè. Het schijnt weer aardig weer te worden dit weekend, dus dat komt dan prachtig uit en zo. Dus de Louis Swing Orchestra, even kijken, 2, 4, 6. Oeh, een heel groot gezelschap, als dat allemaal naar past hoor, in die muziektent. Dat houdt

Van plantsoen in Gouda en zo. Ja, aan de boorden van de Hollandse IJssel en vlakbij die mooie molen. Ja, helemaal mooi. Dus dat dus. De tweede. Dat is de tweede, want Peter Lussen was van vorige week. En nu dus dat swingorchestra van Louis. Louis, ja, absoluut. Goed, we gaan eens even kijken en luisteren naar het verhaal wat een moeder in Ierland te vertellen heeft aan haar zoon. Ja. En dat is niet mis. Luister maar eens.

0: wijze praat, een mooie registratie tussen wat een Ierse moeder tegen haar zoon zegt om hem in de wijde wereld te laten functioneren. Hè? Zo is het. Zondagmiddag, Springerpark Concert. Los Contact, die is de vervangende band voor de nieuwe band die origineel was aangekondigd. Alleen een van de bandleden die heeft wat problemen met zijn gezondheid of haar gezondheid. En dan moet er even wat geregeld worden. En dat is dus eruit gekomen dat Los Contact de vervangende band zal zijn. Het is ook alweer een gratis toegankelijk gebeuren van 3 tot 5 uur. En er is een natje en een drilgje en zo. Dus dat allemaal in het Springerpark te Schoonhoven. Dat gebeurt al meer op de eerste zondag van de maand. En dat is dus deze keer zondag 5 juli. En dan kunnen we muziek verwachten van bijvoorbeeld R.E.M., Crosby, Stills, Nash en Young en zo. The Talking Heads. Oh jee. The Bee Gees. The Band. Paul Simon. Nou, interessant. Helemaal mooi. Misschien wel een bezoekje waard om dat eventjes te gaan regelen. En dan gezellig op een terrasje ergens anders dan na afloop bijvoorbeeld weer een glaasje oranje of zo erbij drinken en zo. Samen met Sofietje, wie zou het zeggen? Hier is Donny Lyon. Goedemorgen.
1: Zij dronk oranje met een riem.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Lief, hè? Oh, wat leuk. Hoe lang zou dat geleden zijn dat dit een populair melodietje was? Een tijd, hele tijd. Ja, dat was volgens mij nog net aan kleurentelevisie. Ja, zoiets. Er is heel veel te doen over oppervlaktewater, uiteraard. Maar het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard is bezig met een ontwerpbesluit voor een zoetwaterproject Krimpende Waard. En dat plan ligt dus ter inzage. Dus als je nieuwsgierig bent en alles daarover wilt weten, dan kan je dus op de website van het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard dat bekijken van 12 juni, dus dat is al even, maar tot 24 juli en zo. En dan kan je dus inzage krijgen in het ontwerp, projectbesluit met de bijbehorende documenten. En dat kan allemaal in het waterschapsblad en dat kan je dus vinden via dus die website. En de zienswijze, want je kan daarover op inspreken en op reageren, dan kan je dus terecht bij het e-mailadres info@hhsk. Afkorting van Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard.nl. Dus hhsk.nl. Kan ook ouderwets per brief naar Rotterdam. Maar goed, dat adres is. Maar goed, hoe komt het? Het wordt natuurlijk steeds droger en zo. En wat gebeurt er? Ja, hoe ga je dan met water om in tijden van heel veel regen in hele korte tijd? Nou, we hebben dat pas nog meegemaakt. Met onweer begeleid. Maar het kan ook zijn dat het zomaar weken droog is en zo. En wat doe je dan? Hoe zit het dan met het water en zo? Dus dat is allemaal aan de orde. En dat is een plan wat dus uiteindelijk gaat gelden voor een aantal jaren vooruit. En dat is dus, ik dacht dat het al begon, dat 2029... 2030 en zo, wat verder naar voren toe. Maar het is wel een besluit en het is wel een project en zo. En dat heeft zo zijn tijd nodig om wortel te schieten, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je kan bekijken, maar je kan ook reageren. En dat kan ook nog via een formulier, wat dus ook te vinden is op de website dus van het Hoogheemraadschap. En daar kan je dus in een paar woorden dus vertellen hoe jij erover denkt en zo. Dus dat is best wel belangrijk en zo. Hier is iets van Shania Twain, liever gezegd. En zij heeft ook onlangs weer het een en ander aan muziek gemaakt en zo. En dit is het resultaat.

0: eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenerwaard.nl. Dank u wel.
1: Ja, alsjeblieft. Zomaar. En Kees, dat is met een K, hè? Dus niet met een C, maar met een K. Dat is even belangrijk. Absoluut. Ja, we hadden het er net over oppervlaktewater en de plannen die daarvoor aangedragen worden door het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard. Maar er is ook nog zoiets van voor koelhelder water uit de kraan. En dat is in de toekomst gesproken en gekeken toch wel een probleem aan het worden. Want de vrees bestaat dat er een tekort zal ontstaan hier in de regio. En dat in het verzorgingsgebied van de watermaatschappij Oase en zo. Dus zijn zij op zoek gegaan, u weet, Oase die betrekt haar water onder de grond vandaan. En is men op zoek gegaan naar nieuwe putten, naar nieuwe mogelijkheden om dus dat water op te pompen. En dat gaat dan eventueel van een diepte van 15 meter onder de grond, maar het kan ook rustig 100 meter zijn en zo. Er schijnt overal water te zijn en zo. En dat wordt dan gebruikt voor ons drinkwater. Maar een nieuw gebied is voor de Krimpenerwaard gevonden, en ook voor de Alblasterwaard trouwens, maar voor de Krimpenerwaard is dat dus de hoek bij Polder, de hoek, letterlijk de hoek en zo. Maar dat is ook natuur. Dus dat zijn twee tegenstrijdigheden en zo. Dus daar moet dan een milieueffectrapport over gemaakt worden en al dat soort zaken. En om u even bij te praten, zijn er vrije inloopgelegenheden. Zowel in de Alblasserwaard als in de Krimpenerwaard. En die in de Krimpenerwaard die is op woensdag 8 juli aanstaande in het Zalencentrum De Waard in Bergambacht en zo. En je kan dan gewaar worden wat de plannen zijn en hoe de vork in de steel zit. En dat is best wel belangrijk, want het gaat tenslotte wel over de keus. Wat is nou belangrijker? Een natuurgebied wat dus misschien wel iets in gaat zakken? Eventueel, ik zeg zomaar wat. Of toch wel gegarandeerd koel, helder water uit de kraan. Die overweging en die balans moet gevonden worden en zo. En dat is best wel een uitdaging, toch zo. Van 7 tot 9 uur is dus de bedoeling dat die bijeenkomst is. En je kan daar vrij naar binnen, je hoeft je niet aan te melden. Je kan gewoon dus op woensdag de 8e juli kan je dus terecht in het Zalencentrum De Waard. Dus dat is een mooie gelegenheid om eens even op de hoogte gesteld te worden voor hoe het nou eigenlijk precies in de gang gaat en zo. Eens even kijken wat wij hadden. Want we hadden dus een nieuw werk. En dat moet ik wel eventjes... Ja, en dat nieuwe werk, dat is van Shabuzi. Die heeft ook weer wat gemaakt. En dat gaat dan over een cowgirl. Zo dan. Nou, we zullen eens horen hoe dat afgelopen is.

Het bleef daar nog wel gezellig. En dansen met een cowgirl, oftewel een boerendochter, toch? Ja, ja, Shaboozy was dat. En ja, de stijl van Shaboozy die is wel heel duidelijk. Je kan hem er zo tussenuit halen. Hé, hey, dit is Shaboozy. Wij zijn bijna aan het eind van deze uitzending gekomen. Maar ik kan nog net even zeggen dat er dus door de droogte, door de krimpende maat, een hele grote, belangrijke zoetwaterstroom is gecreëerd. Hij begint met een lek bij het gemaal, al daar, op het Duit. En daar wordt massaal water ingelaten uit de lek. Dan gaat dat dwars door de krimpende maat heen en dan komt dat door diverse duikers, zoals dat heet, lekker onder kades en zo door. En maakt men gebruik van het niveauverschil van het water. En achter de Koolwijk, daar is ook zo'n doorlaat. En als daar de kleppen openstaan, en dat was gisteren nog het geval, misschien nu niet meer, maar gisteren nog wel. Het leek wel een wildwaterbaan. Geweldig. Wat een schitterend gezicht is dat zoveel water er door de krimpende maat heen gevoerd wordt, om uiteindelijk in Gouderak, dus bij het verdoold gemaal, weer uit de krimpende maat te worden gepompt. Ja, je zou zeggen, dat is ook niet logisch. Nou, het is wel functioneel, want het is ervoor om in de Hollandse IJssel een zoetwaterbuffer te creëren, zodat het zilte water vanwege dus de eb- en vloedbeweging niet verder het land inkomt en zo. En dat is dus de opzet van het verhaal. Dus ja, dat is helemaal interessant en zo. Wist je niet, hè? Of wel? Ja, dat wist je. Ja, dat wist je best wel. Maar geweldig, hoeveel liter water. En dat gaat zomaar de hele dag door en zo. Dus je zou haast willen zeggen, water genoeg. Nou, ja, dat is maar betrekkelijk. Het is maar hoe je het bekijkt, hè? Het is maar hoe je het bekijkt. Maar wel interessant. Het water door de krimpende maat.

3 Steps to Heaven. We gingen dus een enorm aantal jaren terug in de tijd. Zonder meer. Dat was Eddie Cochran. En wij zijn nu echt klaar. Wij gaan afscheid nemen. Volgende week op dinsdag andere bemensing. En dan is Tom er weer. En dan komt het allemaal goed. Dan gaan we weer terug naar het originele plan wat we hadden voor de bemensing van deze uitzending van Goedemorgen. Dus, maar deze week gaat het nog als volgt. Morgen dan mag ik nog weer een paar uurtjes doen. En dat geldt dan ook voor, volgens mij, nee, niet voor vrijdag, want dan ben ik volgens mij vrij. Dan is Ilja Bakker er. En donderdag Gerrit of Nico, of een van de twee, of allebei. We laten ons gewoon lekker verrassen. Hoe dan ook, goedemorgen vanuit de Krimpen en Waad is er elke dag voor u hier bij RTV Krimpen en Waad. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier nog met de rest van de uitzendingen van RTV. En ook nog veel plezier met alles wat je nog van plan moet gaan doen vandaag en zo. We gaan eruit met een stukje muziek uit Australië en zo, van de Boots in Time. Oh jawel.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knip en de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkriperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpen er Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met

0: Servus. Een hele goede middag. Ja, we zijn er weer. Het zonnetje laat verstek gaan, maar het is gewoon lekker weer buiten. Beter als vorige week natuurlijk, die hitte. Ja, je kunt nou wat doen en toch ook lekker buiten zitten. En dat is toch heel wat waard. En op de achtergrond de muziek van RTV Krimpende Waard. Ja, we hebben weer een keur van artiesten meegenomen naar de studio. En we hebben ook weer een mooi album in de aanbieding van deze week. Ja, die Tsiletale Spitsboom. En daar gaan we elk uur mee beginnen. Nou, nou dag, mag gelijk doen. Hier komen ze, de mannen uit het Tsiletale.
1: Oh, zo!

Zo, de kop is er weer af van het programma. Die ziet het alle spitsboom. De mannen, ze komen het volgende uur weer voorbij. Kijk wie we nu hebben. Ja, komen ook uit Oostenrijk vandaan. Die Grubetalen. Betalen. Afgelopen zondag waren ze nog in het programma van Innevide Zondag. Wat op het ogenblik elke zondagochtend op de Duitse tv is. Hier komen ze met het nieuwe lied van ze. Die Grubetalen. Betalen.

Ik rubetalen het allernieuwste lied van ze. Kijk, de volgende. Ja, dat zijn vijf mannen die Himmelbergen. En die hebben het over de Zwiegenmutter.

Ja, ja, die zwiegelmoeder, die weet wat. Dit waren die hemelbergen. Ja, de verzoekjes stromen ook alweer binnen. Ik heb hier een hele mooie uit het Brabantse land binnengekregen, ja. Mario Monti, heb je die? Ik zei, ja, tuurlijk. Amore mio, mijn lieben.

Amore mio, mijn leven. Mario Monti was dat. Kijk, we gaan eens op de Italiaanse tour. En Pippo Azzurro.

Azzurro werd gebracht door Pippo Azzurro. Ja, je zou wel jarig zijn vandaag, hè? Daar in Veenendaal ook zo. Hé, hey, Franklin van der Mark. Ja, weer een jaartje erbij, jongeman. Ja, en ik heb hier een mooi lied voor... ja, voor jou, ja. De verjaardagsmars. En ja, nou gewoon luisteren.

Ja, de verjaardagsmas. En van je lieve vrouwtje, ja, Franklin, krijg je ook nog een hele mooie plaat. En wel van Michael Schanze.

Ja, en dat was het allemaal, Franklin. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Wij gaan verder met mooie muziek. En wel dit keer van Die Rode Steiner.

De nieuwe hitsingle van Die Rode Stijnen. Trouwens, weet je wie er ook een nieuwe heb? Ja, dat is nog een heel vrij...

Ja, de mensen van Alpdraai. We gaan naar Vlaanderen. De zangeres Fight. Zij heeft weer een mooie nieuwe single uitgebracht. Famos a bailar.

Ja, die Vlaamse zangeres. Het is toch weer een wunderschön lied wat ze uitgebracht heeft. Famous Abalai. De volgende, ja, Denis. Jij wou horen Frans Bauer. Hier komt-ie.

Frans Bouwen was aangevraagd door Dini. Kijk wie we daar hebben. Compact die koffer. En dat wordt gebracht door... ja, niemand minder als Eva Maria.

Ja, dat was die weer, hè? Ernst Hoeter en die Egelande muzikanten. Kijk, de volgende is ook een mooie gouden ouwe. En wel van Peter Alexander. Wen eerst de avond komt.

Ja, dat is een gouden ouwe van Peter Alexander. Onze grote vriend uit Vlaanderen, Yves Segers, die heeft een nieuw lied gemaakt. Samen met Imme Hansie.

Ja, dat was die weer, hè? I'm Serious. Kijk, hier hebben we onze vrienden van de Heuvenstrasse uit het Zielertal vandaan. Trouwens, daar was het gisteren ook even noodweer met het onweer. Ik heb gezien daar in de buurt dat hele modderstromen ook door de regen, ja. Die Tilbergboom.

Dat waren ze, hè? De Zeltbergboom. De mannen uit het Zillertal vandaan. In... Ja, het eerste uur zit er bijna alweer op. Het gaat die tijd toch snel. Ik zou zeggen, schenk wat lekkers in. Kopje koffie, kopje thee, wat fris. Kan allemaal natuurlijk. En dan ben ik na tweeën. Hoop ik weer gezellig bij je terug te zijn. Voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstad. Hier bij RTV Krimpende Maart.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
3: Hey, Jan! Wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En we begonnen weer met die Zillertaler Spitsboom. Dat is een mooie, nieuwe album van die mannen uitgebracht hebben. De volgende, ja. En trouwens, heeft u nog wensen? Ik kan altijd nog even een berichtje sturen via Facebook, Messenger, WhatsApp en zo. En gaat allemaal maar door natuurlijk, hè. Ja, en dan lezen we dat en dan zoeken we de muziek op die u graag wil horen. Of je pakt de telefoon. Ja, als ik tijd heb, pak ik die op. 082-89-082. We luisteren naar de volgende en die komt van die Zillertaler Hoogdraai.

Ja, het nieuwe lied van Takeo Ishii. Het volgende verzoekje, ja, dat is aangevraagd, ja, door Dini. En ze wou zo'n mooi lied horen van Bernd Kluver.

Bernd Kluver. De volgende, een heel klein vuur. Schitterend nummer van Paul Severs.

Als Evers, de man uit Vlaanderen vandaan. Vincent Cross en de Astoria Brothers.

Ja, dat waren ze weer, hè? Vincent Cross en die Estorio Brothers. Ik heb hier een mooie gouden ouwe. 1954 staat erop. Ja, Schribbel und Huppets.

was een gouden ouwe van Schriebel en Hoepert. Ja, het kraakte hier en daar, maar ja, dat ligt aan de plaat natuurlijk. Hè. Dat heb je op zo'n oude vinyl. En ligt niet aan uw radio, hoor. Nee. De volgende, ja, die komt van het Wiener Solistenorkest.

ik denk dat het niet helemaal goed gaat met deze cd. Nee, want het klinkt niet zoals het wezen moet. Dus we gaan gewoon verder met hele mooie andere muziek.

De mannen uit Zuid-Tirol vandaan, die kastenroutespatsen. Henk, daar een dikke kerk. Ik heb hier nog een hele mooie van jou. Bianca,

Ja, het Buxental lied. Dieter Doornig, ja. Die heeft het nu al over. Goedenavond, goedenacht. Maar ja, anders moet hij toch nog even wachten. Want zover zijn we natuurlijk nog niet.

Goedenavond, goedenacht. Werd gebracht door Dieter Dordig. Kijk, Erik en Sanne.

Ja, de laatste bolero. Erik en Sanne. Kijk, een oudje van Ernst Mos. Ontzijne originale Egelander muzikanten.

Ja, die zingen er weer het in, samen met Louis en Stefan. Tot het nieuws en het weer van 3 uur. Die Boa Kruben aus Zuid-Tirol vandaan.

0: Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Een hele goede middag. Ja, het derde gedeelte van de muzikanten staat al. En dat is natuurlijk onze hitparade. Ja, hitparade week 27 alweer. En we begonnen weer met het album van deze week. Van die Spitsboom. Ja, die Zielentaal Spitsboom. De mannen uit het Zielentaal vandaan. Hè. Schitterend album afgeleverd. Maar nu onze hitparade. Ja, we hebben schitterend erin staan. Een hele mooie nummer 1 notering. Maar ook nieuwe zitten blijven zakken, alles stijgers. Laat maar gauw beginnen. Want op 15 is nieuw binnengekomen Sigrid und Marina. Trouwens, die dames die zijn aanstaande zondagochtend ook in het programma van Immer wieder Zondag van Stefan. Ja, hoe heet hij weer? Ik ben even zijn naam kwijt, maar Stefan. Het programma Immer wieder Zondag. Dat begint om 10 uur tot 12 uur. En er zijn ook Sigrid und Marina. Hier komen ze. En ze brengen dit lied ten gehore, dat weet ik haast zeker. Dat is een mooie lied.

Ja, Sigrid Ultramarina, nieuw binnengekomen op nummer 15. En op 14, de tweede nieuwe van deze week hier bij RTV Krimpen de Waard. Volgas Tirol.

Volgas Tirol. De nummer 14 notering. En op 13, ja, één plaatsje is die maar gestegen deze week. Onze grote vriend uit de Zwijts vandaan. Uli Bodeman.

Uri Bodeman, de man uit de Schweiz vandaan. De volgende uit de hitparade, ja, de nummer 12. En die zijn nieuw binnengekomen. Die Zeemansvrouwen Sint Troy wordt gebracht door Jo en Josephine.

Ja, de nieuwe van Jo en Josephine was dat. En ze zijn nieuw binnengekomen op nummer 12. Op 11 van 13 gekomen in mijn vierde sommer. En dat wordt gebracht door Michael Leitner.

Michael Leitner. Ja, de man die staat op nummer 11. En op 10 van 15 gekomen. Ja, dat zijn de mannen van Lats Vets.

Ja, dat waren ze weer, hè? Die mannen van Latsves. De volgende uit de hitparade. Daar reizen we ook weer af naar Zuid-Tirol. Ja, Salvatore en Rosario.

Ja, ciao ciao amore, Salvatore en Rosario. De mannen uit Zuid-Tirol vandaan. Voor de volgende, dan reizen we af naar ons eigen landje. Ja, Limburg. Heerlen, daar woont ze. Gabrielle Massa.

Gabriella Massa, ja. De dame uit ons eigen landje vandaan, de nummer 8 notering. En op 7, ja, daar vinden we die jonge Waldersteinen.

De mooiste muziek, je hoort het hier bij RTV Krimp in de Waard. Hier in het programma van de Muzikantenstallo. En nu, dit is de hitparade. Weer zingt alle kleine engel, die jonge Waldensteinen. En die zijn gestegen van 11 naar nummer 7. En op 6, daar hebben we de shaman.

Ja, de dame die zat alweer 4 weken lang bij ons in de hitparade. En deze week gestegen naar plaats nummer 6. Op 5 van 9 gekomen. Daar vinden we die Imbache, de mannen aus den Pinchau.

Ja, die inbagge aus dem Pingal, de nummer 5. En op 4, de dame uit de Zwijts vandaan, Monique. We hebben ze zondag nog gezien, hè, in het programma In Mijn Vierde Zondag. Ja, daar was ze ook. Dolce Vita, per sempre.

Ja, de dame uit de Zwijts vandaan, Monique, was dat de nummer 4 notering. En op 3, ja, de top 3 is aangebroken. En op de 3e plaats, Ein Ti Amo, Nur für dich, de mannen van Bergkristal.

Schöne muziek, hè? Ja, Bergkristal. De nummer 3 notering. En op 2, daar vinden we de mensen van Volksbeat.

Ja, 5 weken lang alweer in de hitparade. De mannen van Volksweert. De nummer 2 notering. En op 1, die Coa Stijgbaum. Ja, de nummer 1 notering van deze week.

Ja, dat was de nummer 1 notering van deze week. Die Koolstijgbouwen, dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. We hebben het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ja, de afscheidstune, hè. Zeggen heel veel plezier bij de andere programma's van RTV Krimpende Waard. En je weet het, hè, ook op tv Edelweiss muziek. 'S Middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Een half uur lang de mooiste clips uit die Alpenlanden. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar en dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja toch? Tjoe!

0: P. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
4: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

睡觉。

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Info. Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een Repair Café. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars bij het streekmuseum Krimp in de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het kindermuziek.
0: Regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars bij het streekmuseum Krimp in de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar, er wordt om 11...

0: krimpen er waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dubbel concert in Lekkerkerk. Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: Heeft u een verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio? Aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
6: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
3: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
8: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal, u bent ook weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1307, op dinsdag 30 juni vanuit uw RTV Knippendemaar Studio te Berghambach. In dit programma zijn we toch nog even in Mexico, maar nu voor regionale muziek, zoals mariachis, corridos en rancheros. Rancheras moet ik zeggen, uit de staat Jalisco onder andere, door Vincent Fernandez. En een andere muzieksoort, Sones Jarochas, uit de omgeving van Veracruz, door Los Regioneros del Puerto. Zoals altijd beginnen we in de bluegrassfeer met de damesgroep Della May uit Massachusetts, die aanstaande zaterdagavond 4 juli dus zal optreden tijdens het bluegrassfestival Rotterdam. In dit programma met een drietal songs van hun album Magic Accident, dat in januari jongsleden is uitgebracht via Sound Biscuit Productions. Vervolgens ook nog terug in de tijd naar een optreden van de Mexicaanse Super Latin popgroep Mana, optredend in San Juan, Puerto Rico, met de song Mariposa Traicionera. Evenals een optreden van de Mexicaanse zangeres, schrijfster Ana Gabriel, tijdens haar optreden in de Plaza de Toros in Mexico stad met de song Valentín de Ciel de la Sierra. Halverwege het programma nog een agenda. De agenda met een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. De laatste tijd voor de Nederlandse bijdrage en daarvoor nog Douwe Bob. Vanavond nog even in de Mexicaanse sfeer met zijn lied Mexican Sun. Maar aanstaande zondagavond 5 juli op het Noordplein te Rotterdam tijdens het Bluegrass Festival. Evenals trouwens de Bluegrass Boogeyman. In dit programma nog samen met Danny Vera met de song Jesus and the Outlaw. Daarna helaas country muziek door Lainey Wilson met een song van haar album Bell Bottom Country. Ashley McBride met Behind Bars, dat is ook niet zo best natuurlijk. En treedt de Canadese groep Kimoro Ruku op als uitsmijter van dit programma. Maar dan nu snel van start met Della May. Hier met de song I Compare Everyone to You. Mooie vergelijking.

Ja, ik hoop dat je vindt waar je naar kijkt. Wat je zoekt eigenlijk. What are you looking for? Door de geheel vrouwelijke bluesgroep Della May. Hier met een song die staat op hun album Magic Accident. Dat op 23 januari jongstleden is uitgebracht via Compass Records. We begonnen het programma Country Music Roundup met een song. Of met de songs moet ik zeggen. I compare everyone to you and my own highway. Hier wil ik staan op dit album met 10 songs. Ja, Della May, een damesgroep die 15 jaar geleden werd opgericht in Boston. Door de Grand National Champion violiste Kimber Ludeker. En ze kregen een uiterst succes toen met het uitbrengen van het album This World Oft Can Be in 2013. En ze werden gelijk genomineerd voor een Grammy Award als beste bluegrass album. Daarnaast vingen zij ook het IBMA Award, dus International Bluegrass Music Association, als Emerging Artist of the Year. Nou, dat was slechts het begin van heel veel loftuigingen. De groep bestaat trouwens uit, moet ik even kijken hoor, ja, Kimber Ludeker, dus op viool met zang, Celia Woodsmith op gitaar met liedzang, Vicky Vaughn op de bas, Everett Smith op gitaar, en met Alison Brown als gastspeler en producer op de banjo. Alison Brown dus als gastspeler. Multi-Grammy Award winnaar Alison Brown is trouwens tevens met haar echtgenoot, Gary West, oprichter van het toonaangevende platenlabel Compass Records. En via dit label hebben ze dus ook de dames dit album uitgebracht. De groep Della May zal trouwens aanstaande zaterdagavond 4 juli optreden tijdens het Bluegrass Festival in Rotterdam op het Noordplein. En dat wordt gehouden van 3 tot en met 5 juli van dit jaar dus. En voor meer informatie gewoon even kijken op de website van het Bluegrass Festival. World Wide Web, bluegrassfestival.nl. En dan nu nog even terug naar Mexico. Naar de teleurstelling van gisteravond, of vanmorgen eigenlijk moet ik zeggen. Dan gaan we de muzikale fase in. Met als eerste de bekende Mexicaanse muziekgroep uit Veracruz. Los Pregoneros del Puerto. Met een Sonos del Grajo, Canto de Veracruz.

Ja, drama. Por un amor, oftewel voor een liefde. Een klassieke Mexicaanse ranchera, hier gezongen door Linda Ronstadt. En deze song staat op haar album Mas Canciones, oftewel meer liedjes. Dat in 1991, nee volgens mij niet hoor, zijn Canciones de mi padre. Dat in 1991 werd uitgebracht door Elektra. En Por un amor, een lied dat gaat over de pijn en verdriet van een verloren liefde. Trouwens ook heel bekend door de vertolking hiervan door Vicente Fernandez, die we in dit programma ook nog hoorden. En ook trouwens door Luis Miguel. Ja, Linda Ronstadt is natuurlijk heel bekend van haar talrijke country, rock en pop albums. Trouwens ook natuurlijk van haar optreden samen met Emmylou Harris en Dolly Parton. Maar heeft via haar vader Mexicaanse roots. Een soort Norteña, zo wordt het ook wel eens genoemd. En is van oorsprong afkomstig uit Tucson, Arizona. En dat ligt weer vlakbij Mexico. Naast dit album ook nog van haar album Mas Canciones dus. En daarvoor had hij dus Canciones de mi padre. Twee fraaie albums. En met een Spaanse vrijwel accentloos, moet ik zeggen. Ik kon dat constateren. Ja. Nou ja, nee hoor. Maar dat wordt bekend dus dat zij heel goed Spaans spreekt. Zijn te beroemen, zijn een beetje, de vertolking van de liedjes zijn een beetje te evenaren met die van echte beroemde Mexicaanse zangeressen zoals Ana Gabriel en Lucero León. Ja, met dit album Canciones de mi padre kreeg Linda trouwens werd ze uitgeroepen tot beste Mexicaans-Amerikaans album, dit album trouwens. En zij kreeg daarvoor een Grammy Award. We begonnen de Mexicaanse muziek in Veracruz moet ik zeggen, met de groep Los Pregoneros del Puerto, oftewel de Omroepers van de Haven. En daar ben ik in de jaren 60 heel veel geweest in Veracruz. Daar was ook in Tampico, Galveston, Houston, allemaal in die buurt met Mexicaanse muziek op de achtergrond. En deze song van Del Puerto, Los Pregoneros del Puerto, staat op het album Music of Veracruz. De Sonos Garojos, de Los Pregoneros del Puerto, mocht je nog zoeken. Een groep opgericht in 1964. Ja, die bestaan niet allemaal meer hoor. Maar de groep bestaat nog wel. Volgens mij hebben ze nog twee oude leden. Maar dit album werd in 1990 door Rounder op cd uitgebracht. En die heb ik dus. Nou, een vier leden tellende groep met een harp. Vijfsnarige jarana. Requinto gitaar. En allemaal zingen ze natuurlijk hartelijk mee. Volgens mij ook nog een harp of zo. Nou, dan hoor je ook nog de Magrojo naar de muziekzaal uit de omgeving van Veracruz, naar de westelijke mariachis. Hier vertolkt dus Vicente Fernandez met de song El Último Beso, oftewel De Laatste Kus. Dat is ook drama natuurlijk. Dat heeft u kunnen horen aan zijn stem. En deze song staat op zijn album Para Siempre, oftewel Voor Altijd. En dit album werd in 2007 uitgebracht via Norte, Sony BMG Entertainment Mexico. En Fernandez was afkomstig uit een arme familie, uit Jalisco. Daar heb ik het al over gehad in het begin van het programma. Hij heeft inmiddels niet minder dan 56 albums opgenomen en uitgebracht. Met als hoogtepunt van zijn carrière vond hij door zelf destijds zijn optreden in La Plaza de Toros in Mexico stad. En dan gaan we nu naar de Spaans-Mexicaanse groep La Quinta Estación met de song Medueles.

Applaus voor Ana Gabriel. Hier met haar vertolking van Valentin de la Sierra. Een historische corrido. Gezongen dus door de beroemde Mexicaanse zangeres Ana Gabriel. Van oorsprong uit Santiago de Comunito. En dat ligt in de staat Sinaloa in Mexico. Hier vanuit een bomvol Plaza de Toros in Mexico stad. En er konden dus 54.000 mensen in. En deze song staat op haar dubbelalbum met als titel En Plaza de Toros. Haar tweede live verzamelalbum moet ik zeggen. Met een album met 2 cd's met in totaal 30 zelfgeschreven songs, lancera's en popnummers. In 1998 uitgebracht via Sony Music Entertainment. Ana Gabriel, inmiddels onderscheiden met enkele Grammy Awards, een groot aantal Lode Nuestro Awards en zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame. En daarvoor hoorde u de Spaans-Mexicaanse groep La Quinta Estación, oftewel het vijfde station, met de song Me Dueles, oftewel Het Doet Me Pijn. Dat kon ik aan de zang niet horen, maar het was wel heel erg enthousiast, moet ik zeggen. En deze song staat op het album Sin Frenos, oftewel Zonder Remmen. Een groep die werd opgericht in de begin jaren 2000. Heeft niet zo heel lang bestaan. Ze gingen namelijk in 2010 gingen ze weer aan elkaar. Met Nathalie Gemines als zangeres. En die ging dus op de solo-tour. En daarna dus met grootste sterren als de Latijns-Amerikaanse muziekartiesten zoals Mark Anthony en Ricky Martin. En zij woont afwisselend nu in Miami, Florida en in Mexico stad. En zo nu en dan gaat ze naar haar familie in Madrid, heb ik begrepen. Vervolgens hoorde je ook nog Mariposa Traicionera, oftewel verraderlijke vlinder. Misschien wel beter vrij vertaald als een vlinder die wegvliet en je in de steek laat. Daar komt het een beetje op neer. Gezongen en gespeeld door de Mexicaanse groep Mana tijdens een van hun vele live optredens, in dit geval dus in San Juan, Puerto Rico. En van dit live optreden is ook een DVD uitgebracht en een CD, een dubbel CD dus, met de titel Acceso Total Gira Mondial, in 2004 uitgebracht door Warner Music. Zeer de moeite waard. Een groep trouwens die afkomstig is uit Guadalajara. Dat ligt ook trouwens in de provincie Jalisco. Fraaie ballade en behoort tot een van de beste Latijns-Amerikaanse groepen van de wereld. Met 3 Amerikaanse awards, 3 Grammy Awards moet ik zeggen. En 5 Latin Grammy Awards. Dan nu met een kijkje op de klok op naar de agenda, want die hebben we ook nog.

Keep on the Sunny Side. Nou, gelukkig viel er vandaag wel mee. We konden wel in de zon zitten zo nu en dan. Maar gelukkig niet zo snikheet als het geweest is. En dan nu, aanstaande vrijdag, de agenda dus. 3 juli, de start van het Bloekers Festival Rotterdam. Op het Noordplein Rotterdam natuurlijk. Met van 3, 4 en 5, op 3, 4 en 5 juli. En daar kun je natuurlijk ook een kaart voor bestellen voor alle 3 dagen natuurlijk. Dat kan ook, hè. Gewoon even naar de website gaan, bloekersfestival.nl. Met weer tal van uitstekende groepen, zoals de Henhouse Prowlers. En zij treden ook nog op met de Nederlander Lucky Fons de Derde. De damesgroep Delamay, dat heeft u kunnen horen, die heeft u, daar zijn we mee begonnen in het programma. Douwe Bob en de Bloekers Boogeyman. Nou, Douwe Bob krijgt u straks van mij. En dan ook nog violiste, banjo speelster en danseres Hilary Kloek. Met dynamische stunts, heb ik mij laten vertellen. Dan de Hackensaw Boys en uit Italië Truffle Valley Boys. En nog vele andere, want ik heb er maar een paar opgenomen. Maar u moet gewoon even kijken op de website. Lucasfestival.nl. Dan kunnen ze allemaal zien die allemaal optreden. Ook heel bijzondere groepen, moet ik zeggen. Hoor, waarvan ik denk van, nou, heeft er iets met Lucas te maken? Maar dat heb ik nog niet uitgevonden. Uit Congo komt ook nog muziek. Lijkt het niet op Lucas, maar het zal dan wel. Ze doen hun best. En uit Bonn bijvoorbeeld... een Duitse groep, Cat Lee King en His Cox. Volgens mij is het een groep met Western Swing. Dus een gevarieerd programma, dat kan ik wel vertellen. Vrijdag begint het festival om 13:30. En dan gaat het door tot 11:00 s'avonds. En op zaterdag begint het om 12:00. En dan weer tot 11:00 s'avonds. Ook weer tot 11:00 s'avonds. En op zondag begint het weer tot 12:00. En dan duurt het tot 10:00. Dan worden 3 dagen fraai. Lucas muziek. Heel veel muziek, live optredens allemaal. En natuurlijk met mooi weer, want dat heb ik me laten verzekeren. En dan, ja, gaat het allemaal snel. Dan kunt u natuurlijk na 8 nog even contact opnemen met 0182 89 0182. En dat is het telefoonnummer van RTW Kribbelwaard. Dus dan krijgt u mij een lijn, na 8 dus, hè. 0182 89 0182. En dan nu snel door naar de Nederlandse inbreng. En daarvoor nog even herinneringen aan Mexico... door Douwe Bob, hier met de song Mexican Sun.

Ja, Jesus in the Outlaw. De Bluegrass Boogieman. Hier vocaal bij gestaan. En op gitaar trouwens ook Danny Vera. Met een song die staat op het album Classified. Dat in 2016 is uitgebracht via Excelsior Recordings. En daarvoor hoorde je natuurlijk ook nog Douwe Bob met de song Mexican Sun. Met zijn inmiddels vijfde studioalbum Born to Win en Born to Lose. In 2021 uitgebracht op label Music on Vinyl. En natuurlijk bedoeld als een soort herinnering aan Mexico van gisteravond. Weet je, troost. Of gistermorgen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, Douwe Bob natuurlijk niet alleen in dit programma vanwege die Mexican Sun, maar natuurlijk ook voor het voorproefje op het op zijn optreden samen met de Bluegrass Boogieman tijdens het Rotterdam Bluegrass Festival aanstaande zondagavond op 5 juli op het Noordplein. Zorg dat je erbij bent. En dan nu met een kijkje op de klok snel met Leni Wilson hier met de song Smell Like Smoke.

Ja, jammer genoeg. Ha, Leni Wilson. Volgende week weer in het programma, hoor. Want ik ben een kijkje op de klok. Ik heb nog 2 minuten om afscheid te nemen. Dat moet wel heel snel zijn, natuurlijk. Jammer genoeg, het einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie, Jan Evenhuis. En zo direct na het nieuws van 8 tot 10 uur... het programma Blues & More Radio. Met Gerrit en Hugo Boudestein. Die zitten alweer te trappelen van ongeduld. Jawel, jawel, ik zie het wel. En dan door hen wordt u na het nieuws van 8-10 uur doorgeschakeld naar de digitale muziekvoorschuur van RTW Krimmerbaard. Voor niet alleen fraaie muziek natuurlijk, maar ook nieuws op volle uur. En regio-informatie door Gert van den Berg. Jawel, Dirk Molenaar. En dat gaat er door tot morgenochtend om 9 uur. En om 9 uur morgenochtend, jawel, daar is hij weer. Adrie Oudernes met het programma Goedemorgen Krimmerbaard. Met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de radio te zitten. Maar gewoon blijven luisteren hier naar uw RTV Krimmerbaard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: Krimpende Waard. In de hele Krimpende Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpender Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, daar zitten we weer hoor, Gerrit. En ik ben Hugo voor 2 uurtjes Blues & More Radio. We hebben weer een mooie playlist samengesteld. En zoals ze doen gebruikelijk weten we niet van elkaar wat we gaan draaien. Dus dat wordt weer gezellig muzikaal blues pingpongen, zoals wij dat noemen. Ik draai dus eerst de nummer Slim Harpo met het nummer Buzz Me Baby. En dan geef ik nu heel graag het woord aan de man tevens achter de knoppen, Gerrit Boudestein.
1: Ja, inderdaad, luisteraars, we gaan er weer een aardige show van maken, om het zo te vertellen. Ik ga beginnen met Curtis Salgago, Walk a Mile with My Blues.

0: Heerlijk, lekker hoor. Prachtig. Ik had het nummer uitgekozen Long Distance Call. En normaal kende ik dat van de Muddy Waters. Maar dan is het systeem altijd zo vriendelijk om je ook nog even andere versies te laten zien en horen. Ik ga hem eerst draaien van Cecil Grant. En dan doen we het later in het programma doen we die van Muddy Waters nog een keer. Long Distance Call.
1: Operator. Yeah, I want long distance operator. Want Cleveland, Ohio. Thank you very much. Thank you. Oh, hello.

0: blues as blues is meant to be. Bracht Eddie Boyd altijd goed. Hè? Wel grappig, want hij speelt zelf piano en hij zingt natuurlijk. En ik hoorde uiteraard mondharmonica, maar op het laatst kwam er ook een saxofoon bij. En dat vond ik wel heel apart.
1: Ja, wel apart, ja.
0: Heel fraai. Ik ga verder met een man die toch wel een van de grondleggers genoemd mag worden van de rock and roll. En dat is Chuck Berry. En het nummer, onder andere ook bekend geworden door Rod Stewart, heet Memphis, Tennessee.

Ja, heel zachtjes. Fade out. Maar inderdaad, dus, ze zijn tegen elkaar, de luisteraars, natuurlijk wel de muziek natuurlijk. En de grondlegger van de rock and roll. Even kijken, de J. Gills Band, Wemmer Jammer. Hoe kom je aan die titel? Maar goed, Wemmer Jammer.

0: Heerlijk, Gerrit. Zal ik deze maar opdragen aan ons muziekmaatje Robin van Roon, Slim Robin?
1: Ja, inderdaad. Dat
0: zou ik ook mee doen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Robin, ik weet niet of je luistert, maar deze was in ieder geval voor jou. We gaan naar een man die zijn sporen natuurlijk ook als ruimschoots heeft verdiend in de bluesmuziek en later ook wel een klein beetje in de popmuziek. Dat is Eric Clapton. En het nummer wat ik graag wil laten horen heet I Can't Hold Out.

0: Yes.
1: Dat was hij. Ik denk, hij loopt nog even door. Maar...
2: Ja, nee. Dat
1: ook, ja. Even kijken, Robin Trower. About...

0: Ja, zitten we te kijken en dan is het bijna het einde alweer.
1: Ja, maar heel apart, man.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, heel apart. Met die terugkomende mantra-gitaartje erin. Fantastisch. We gaan naar een hele forse dame.
0: Ja.
1: Big Maybell. En het nummer heet Rockhouse.

Ja, inderdaad. Big Maybell, ja. Dat is wel een stevige dame. Eens even kijken. Ik heb er een staan van ZZ Top. Die kwam ik tegen. En het nummer heet Brown

0: Zizi Top. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het een beetje propaganda was voor het gebruik van heroïne. Maar
1: ja, brown sugar, ja. Ja, ik verkap de naam eigenlijk.
0: Makes you change your life, weet je wel. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat heroïne verwoest levens, mensen. Dat weten we ondertussen wel. We gaan naar Joe Pullum en het nummer heet Telephone Blues.

0: Ja, een pianootje. En dan,
1: stil, ja, prachtig.
0: Even kijken, we grepen even terug naar de Lost Tracks van de Frog en de Rick de Vito Band. Rick Hogendorp alias Rick de Vito. En heb ik het nummer voor u staan, She'll Meet Love.

0: Prachtig, Rick. Geweldige stem had je toch, man. Fantastisch, echt.
1: Ja, blijft...
0: Zo herkenbaar ook. Zo'n eigen geluid, zo'n klankkleur. Ja, echt heel erg mooi. Goede herinneringen aan te vroeg overleden. We gaan naar Muddy Waters en het nummer heet Long Distance Call.

0: ook zo herkenbaar, hè, het geluid van Mary.
1: Ja, inderdaad, dat is een stemgeluid, die haalt die pikje er gewoon uit. Even kijken, Mike Zito, het nummer Grand Avenue.

0: Zo.
1: Yeah.
0: Dat was Mike Chitou.
1: Ik ga verder met John Lee Hooker. En het nummer heet Just Me and My Telephone.

Ja, en het geluid te horen, dan zult u begrijpen dat de eerste uur erop zit. We gaan op naar de nieuws en de boodschappen. Ik zou zeggen, tot na de uurwisseling.

0: ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
3: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
2: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
4: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog, en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ook weer zo herkenbaar, hè, Gerrit?
1: Ja, inderdaad.
0: Fantastisch. Luisteraars, we zijn terug voor het tweede uurtje Blues and More Radio. De eerste keuze had ik en het was Lightnin Hopkins met Give Me Central 209. Inderdaad. En ik geef hem graag weer over aan Gerrit.
1: Ja, bij het voorbereiden kwam ik C6 Steve tegen. Ik denk, hoe kom je nou aan die naam eigenlijk? Ik denk dat hij op een bootje gezeten heeft en zijn bandleden gedacht, nou, je bent zeeziek, dus hem heet vanaf nu heet je C6 Steve. Oké. Okay. En het nummer, ja, een beetje toepasselijk erbij, Weird Things.

0: lekker op de funky tour.
1: Ja, lekker.
0: Is de dinner al niet te halen. Voor de rest alles goed?
1: Ja, hoor, prima. Ja, prima.
0: Nee, fantastisch nummer. Heel mooi. Het was Seasick...
1: Seasick Steve.
0: Ja, oké. Ik ga verder met het nummer Long Distance Blues. En dat is van de Trainiers.

0: Ja, dat is even wat anders.
1: Ja. Ja.
0: En ik zit naar de hoes te kijken. Achtmansformatie.
1: Kijk eens aan.
0: Dat deed men toen nog.
1: Ja, dat deed men toen nog.
0: Even kijken, Robin Ford's Perfect Illusion.

Mooi, mooi overgang. We gaan naar een van de gebroertjes Neville, van de Neville Brothers. En dat is Aaron Neville met het nummer Wrong Number.

0: Ja, we zeiden net tegen elkaar, ja, die stem die... Ja, die herken je gewoon. Het
1: is echt gewoon zo herkenbaar.
0: En we noemen het hier een beetje platvloers een tranentrekker.
1: Tranentrekker. Hij is een soort natuurlijke hik in zijn stem.
0: Ja,
1: weet je wel.
0: Even kijken, ik had het eerste uur ingedraaid van de Lost Tracks van de Frog en de Rick DeVito Band. Dan pakken we er nu nog een, het nummer Suzy. En dat is geschreven door Jules Deelder en Rick Hogendorp, alias natuurlijk Rick DeVito. En er staat daar bij Christine Puccilli en Inge Bondehond. Backing, vocals, Frank Papendrecht, bas, Hans Greve, drums, Hajo van Oostrom.
1: Toetsen.
0: Ja, keys, aangekat. En gitaar, even kijken hoor, Barend Puccilli, sax. Dat is hier even bij elkaar. Gaan draaien. Even kijken, is dat alles goed?
1: Mooi nummer hoor.
0: 17. Dit.

0: Ja, want daar zijn we met die rode roken. Niet te geloven.
1: Zwaar genieten, ook voor ons luisteraars.
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, luisteraars, zoek hem eens op.
1: Ja.
0: De Rick DeVito Band. Absoluut. En dan kom je nummers tegen, ja, die zijn gewoon waanzinnig. Want er staan er nog meer op. Ja, goed, we kunnen het nu alleen niet Rick draaien natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch, maar... Kijken of
1: ja, misschien wel weer eens een keer extra aandacht. Dat
0: zou wel een goede zijn. Kijk, bijvoorbeeld het nummer No More Tears. Dat is ook zo een die geweldig is. Ja, goed, okay. Ze staan er meer op.
1: Ik ga verder met Elmore James. We hebben een andere versie al gedraaid. Maar het nummer heet I Can't Hold Out.

0: Nou, jongen, dat is helemaal niet zo erg hoor, dat jij heel de dag de blues moet zingen.
1: Nou,
0: dat
1: doe je ik ook niet.
0: Dat doe je verrikte goed. Ik ga naar Verna Williams en het nummer heet Wrong Number, Right Girl. You dial.

0: Even kijken hoor. Dan, oh,
1: jij moet toch?
0: Ja, ja, inderdaad. Ik zit te kijken hoor, maar goed. Ik moet naar de volgende toe. Oké, nou ja, goed. Dat is, even kijken hoor. Magic Slim en de Teardrops. Crazy Woman.

0: Ja, Mary Wells. Yeah. Lekker, een beetje soul-achtig. Ja, super soul star.
1: Radio Blues and More, hè?
0: Ja, dat more, hè. Dat valt onder more. Time and Legions of Other Soul Superstars. Ja, oké, okay, zijn we het mee eens. T-Bone Walker, papa, een soul scene.

0: Ja, weer lekker, hè?
1: Ja, ja, T-Bone Walking. We hadden het er net over, luisteraars. Altijd zo lekker. Het is een beetje zo'n shuffle-achtig dingetje. Is het altijd, ja, maar heel... Ik had hem graag horen. En Gerrit ook, trouwens.
0: Ja, zeker weten.
1: Oh, mag ik weer? Oh, jeetje mina, joh. Het is echt niet te geloven. Ik ga verder met Floyd Dixon. En het nummer heet Call Operator 210.
2: Hello.
3: Hello, Floyd.

0: so sweet, Floyd. I'll call you tomorrow. Bye.
1: Bye.
2: Bye. I call you tomorrow. Ja, ja, bye. Bye.
1: Aan alle mooie dingen komt een eind, luisteraars. En ik kreeg de eer van Gerrit om de volgende ook alvast voor mij te doen zijn. En dan kan hij, zoals vanouds, afsluiten, zoals dat heet.
2: Ja, zo heet dat.
1: Hoe heet dat? Dagsluiting?
2: Het is geen dagsluiting, maar goed.
1: Ik ga eruit en ik hoop dat jullie hebben genoten van ons programma weer. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En het nummer wat ik nog graag wil laten horen is Reverend Sister Mary Nielsen. En het nummer heet Royal Telephone.

Ja, dat was die dan. Ja, zoals Hugo zei. We gaan eruit. Eric Clapton, Alberta. Blij dat ik geluisterd heb. En dat is natuurlijk de titel altijd. It's the day the blues came to call. En natuurlijk altijd, zoals Blues & More Radio ook. Welkom in the House of the Blues. En zoals Hugo net al verwoordde. Tot volgende week.

0: De laatste minuten die tikken weg. Keep the blues alive, dan folks. Tot volgende week.
1: Luisteren op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van PRO tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van PRO.
4: Wij hebben wel gezegd als PRO, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
3: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
5: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey, Jan! Wakker worden?
7: Hè? Wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een repaircafé. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar dat kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Regio Info.
1: Kindermuziekfestival in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Thank you.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens komt.

info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.